0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

nieuws van het jaar. Niks geen wachten in de file. Niks geen avond tegen kinder. Niks geen drijweek boetlands broden. Wie blijf maar toes van het jaar. Geef kar en knie nou zoveel vreten. Zal mevrouw's bloem ook nooit vergeten. Scheelt ons vijftig aan zich koorden. En dan gaan we een dagje toeren, noord om Jippe en Tajo. Of een dagje vogels, kik en Klauwersmeer. Nog een dag of wat met kinderen, noord een dag en toen of zo. Maar wie sloopt dit reis op ons eigen berg? Wie blijft maar toes van het jaar? Niks geen koffers vol bepakken. Niks geen Duitsers die al snakken. Niks geen bingo ver van hoes. Wie blijft maar toes van het jaar? Geen gesleept met rolden, hey dat. Noord een wc, woon vreemd op zee net. Of wassen in een muntje.

Pack nog steeds, ik heb je rug al tijdje. Bed me, ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

dames en heren, hoort mij aan. Hier is een liedje van een haan. Een hele grijze en een hele ouwe. Hij kon niet lopen, hij kon niet kauwen. Alle kippen weenden, klaagden dat hij hen niet meer behaagde. Kijk nou toch die oude dwaas, wij gaan klagen bij de baas. Geef ons toch een haan met dat die we hebben, zijn we zat.

Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop in maar. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat verskrijt in Geen Medium Blues. Oh ja.

overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

naar een nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is het met je.

Het bedaalt mij soms om fotogon, nog missen die nooit leven. Ze zitten in glozen luchtkasteelden en nemen in ploot van geven. Dan draai ik mij om en sloed ik dopen, en als ik dan even wacht,

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie.

best. Dat is een manswoord. Stabiliteit uit balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken. Maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

een kotter, door de Eems noor Emden touw. Zeekoop een kormoroon, zit een boom een schoonmakreel. Het waar dat geur, het sliek dat glimt, in de kracht van deze dag.

hoven nou. En de stroom is orenstaak, zij een ordeskoop op de Zulteline. Hier en door ligt een hoeler, tussen drokte op de ploer. Een zilvermeel vloog met ons met.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Vrouw was ik onbezonnen, als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe, mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren sommen? Gewoon om ons gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon, de mout nooit verluisend en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloot, denk ik volk aan hout was een hout, wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is voor moeke en voor pabbe en voor leutje Mans. Maar ik

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië, vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
0: Dit is Morgenlicht met

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eems Delta. Welkom bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht. Op deze 10 mei 2026 en voor de kerkdienst gaan we straks schakelen naar de protestantse gemeente Appengelam, de Nicolaikerk. En daarin hoofdwoord te gaan dominee Hanna Oosterdijk. Ik begon met het lied De Mensen Die We Missen. En vooral op deze moederdag is het heel belangrijk voor de mensen die we missen. En het werd uitgevoerd door Sela en het kwam van de cd Huis van Vrede. Het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk zingt voor u Psalm 105, de versen 1, 2, 3 en 24.

Je hoort het alom bekende lied Ansgenoot gezeten, dit keer een uitvoering van het Hollandkoor. Hommie en Emmy zingen Jezus heeft u lief.

We gaan instrumentaal toewerken naar de kerkdienst van vandaag. En deze komt vanuit de protestantse gemeente Appingedam. En daarin hoopt voor te gaan dominee Hanna Oosterdijk. Dat gaan we doen met...

Het is bijna 9:30. We gaan over naar de Nicolaikerk en heb ik een naam voor de kerkdienst van vandaag. De voorganger in deze dienst is dominee Hanna Oosterdijk. Wij wensen u een fijne dienst.

Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom allemaal. Ook gasten in ons midden en de luisteraars van Omroep Eemsdelta en een ieder die online thuis deze dienst met ons meeviert, van harte welkom. Vanmorgen is onze voorganger dominee Hanna Oosterdijk uit Appingedam. En de organist is Vincent Hensen Oosterdijk. De liturgie en verhaal voor de kinderen vindt u op onze website pg-appingedam.nl onder het kopje Digidienst. De collecte vandaag voor de diaconie is voor Kenia. Kerk in Actie financiert daar een studiefonds waardoor vrouwen theologie kunnen studeren en er zo in dat land meer vrouwelijke predikanten kunnen komen. De tweede collecte is voor onze eigen kerk en u kunt geven in de schalen bij de uitgang of digitaal. Ons intochtslied, een morgenlied, die we zo mogelijk staande met elkaar zingen, is lied 215, vers 1, 2, 3 en 7. De kerkraad wenst u en jullie allemaal een gezegende dienst.

dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Wij zingen samen de psalm van deze zondag, psalm 66, de versen 1, 6 en 7.

Voordat wij de naam van de Heer lof zingen, bidden we ons smeekgebed. Laten we bidden. Heer onze God, elke zondag weer roepen wij u aan om de nood van onze wereld. En God, wat verkeert onze wereld in nood? Mensen doen elkaar onbeschrijfelijk veel pijn. Met oorlogen en geweld, zinloosheid op zinloosheid. En dan de vernietiging en vervuiling van de aarde ons gegeven. Een duisternis die soms geen einde lijkt te hebben. Heer, elke zondag weer roepen wij u aan voor wie in schuld en angst gevangen zitten. Omwille van mensen, gekwetst en terneergeslagen. En omwille van onszelf en onze pijn, onze wanhoop. Maar u bent het die omziet naar de wereld. U ziet om naar ons. Wij kunnen maar nauwelijks de woorden vinden om u te vertellen van de nood. In de wereld en in ons eigen leven. Maar wij weten dat u met ons bent. En ook al hebben wij de woorden niet, hoor ons als wij bidden. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. We zingen ons loflied, lied 279, alle versen.

Nog een vers? Oh, dan niet nog een vers. Dan laten we het hierbij. En dan voordat we de Bijbel openen, bidden we het gebed van deze zondag. Laten we bidden. Heer, Gij die ons licht wilt zijn, houd U niet verborgen, maar wees hier met ons aanwezig. Als wij U bezingen en lof prijzen, als wij tot U bidden. Doe ons kracht putten uit Uw woorden, die woorden vol belofte, en die ons Uw grootsheid doen zien. Door Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest één God leeft en regeert tot een eeuwigheid. Amen. We gaan luisteren naar onze eerste lezing. En dat is Ezechiël 39, versen 21 tot en met 29.

En na die lezing zingen we lied 1008. Ik zal mijn majesteit onder alle volken doen gelden. Ze zullen zien hoe ik ze straf en hoe ik ze mijn wil opleg. Vanaf die dag zal het volk van Israël beseffen dat ik de Heer hun God ben. En de andere volken zullen beseffen dat de Israëlieten zelf aan hun ballingschap schuldig zijn. Omdat ze mij ontrouw waren, verborg ik mijn gelaat voor hen. Ik leverde hen aan hun vijanden uit en zij vielen door het zwaard. Ik heb hen behandeld zoals past bij hun onreinheid en hun misdaden. Ik heb me van hen afgewend. Maar, dit zegt God de Heer, nu zal ik Jacob slot ten goede keren, me ontfermen over heel het volk van Israël en strijden voor mijn heilige naam. Hun schande en ontrouw aan mij moeten ze dragen, ook wanneer ze weer onbezorgd in hun land wonen, door niemand opgeschrikt. Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te brengen uit de landen van hun vijanden, laat ik vele volken zien dat ik heilig ben. Ze zullen beseffen dat ik de Heer hun God ben. Ik heb hen onder vreemde volken in ballingschap gestuurd en ik breng hen ook weer samen in hun eigen land. Ik zal niemand achterlaten. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen. Zo spreekt God de Heer.

De evangelielezing is uit Johannes 17, de eerste 13 versen. En daarna zingen we de acclamatielied 339a. Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon, dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u aan hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. En omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe. Maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die al verloren was, omdat de schrift in vervulling moest gaan. Nu kom ik naar u toe. Ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Het woord van de Heer.

Na de overdenking zingen wij aansluitend van lied 970. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het tekstgedeelte dat we uit Johannes gelezen hebben, wordt ook wel Jezus' hoge priesterlijk gebed genoemd. En misschien heeft u zich wel eens afgevraagd waarom dat eigenlijk zo heet. Ik vroeg het mij deze week eigenlijk pas voor het eerst af. Maar ik denk als we begrijpen waar die mooie titel vandaan komt, dat we dan de woorden van Jezus ook beter kunnen begrijpen. Want volgens mij wordt er hier door Johannes een link gelegd met de hoge priester al uit oud-testamentische tijden, die voor het Joodse volk bidt op grote verzoendag. Deze hoge priester stond vlak na het Joodse nieuwjaar een grote taak in de tempel te wachten. Na dit feest wordt namelijk Yom Kippur, grote verzoendag, gevierd. En daarom offert de priester voor zijn zonden en voor die van het volk en bidt hij namens het volk tot God om verzoening, om dan weer aan het nieuwe te kunnen beginnen. Oftewel, hij roept God aan omwille van de mensen en bidt voor de mensen tot God om ze weer één en heel te maken. Jezus doet eigenlijk hetzelfde. In Johannes bidt hij tot God voor zijn leerlingen. En dat gebed vindt plaats vlak voor zijn arrestatie. Je kan het dus zien als Jezus' eigen verzoendag. Vlak voor zijn sterven draagt hij zijn leerlingen met alle mensen op aan God. Dus dat is in feite het laatste dat hij doet voordat het hele proces wat uiteindelijk leidt tot de kruisiging begint. Het laatste wat hij doet is bidden voor ons. Dat beeld van Jezus als hoge priester helpt ons, denk ik, om Johannes beter te begrijpen. Want als een priester slaat Jezus zijn ogen op naar de hemel en bidt hij: Vader, nu is de tijd gekomen. Want hij zegt deze woorden in het kader van zijn afscheid. Lezen ze in het kader van hemelvaart, komende donderdag. En in dat gebed van Jezus gebeuren er twee dingen. Ten eerste noemt Jezus alle dingen die hij van God gekregen heeft. Hij noemt het woord van God en hij noemt zijn leerlingen. En dat is bijzonder. Wij zijn God dus gegeven als geschenk. En alle dingen die hij gekregen heeft van God, die geeft Jezus weer door aan zijn leerlingen. Zijn woorden, zijn wijsheid, hij noemt het eeuwige leven en zijn eigen roeping. Hij geeft het allemaal weer door. Want hij weet dat hij binnenkort sterven moet en zijn werk op aarde bijna klaar is. Maar zijn leerlingen zullen het werk voortzetten. Met de gaven die God via Jezus aan hen gegeven heeft. En de roeping die Jezus heeft overgedragen. En dan zien we ook hoe we eigenlijk al bijna Pinksteren naderen. Met Pinksteren wordt die roeping van de leerlingen eigenlijk weer overgedragen op alle mensen. En dus bidt Jezus ook voor ons. Hij bidt voor de door God uitgekozen mensen en hij bidt voor ons geloof, voor onze bescherming en voor onze eenheid. Het tweede dat we zien gebeuren in dit gebed is hoe Jezus een beweging in gang zet. En ik denk dat je die beweging het beste kan vergelijken met een steen die in het water wordt gegooid. Als je een klein steentje gooit,
dan creëert dat kringen die groter en groter worden en uiteindelijk zo groot dat het in de hele vijver voelbaar is. Jezus is als het ware dat steentje. Hij is het begin van de beweging en de kern. En hij zendt zijn leerlingen uit om het geloof te verspreiden als de eerste kring in het water. Dan is er nog een onderscheid tussen hen en de wereld. Maar dat verandert als zij de wereld ingaan. Als zij met hun zending zich gaan verspreiden, dan zullen die kringen alleen maar groter en groter worden, totdat het in de hele wereld voelbaar zal zijn. En dan zal er geen onderscheid meer zijn tussen hen en de wereld. Dan is er alleen nog maar geloof als dat wat alle mensen met elkaar verbindt. Maar als ik heel eerlijk ben, maakte dit gebed van Jezus mij eerst wat verdrietig en wat moedeloos. Het klinkt heel mooi, Jezus die voor ons bidt. Maar hij bidt niet alleen voor ons als mensen. Hij bidt in de hoop dat wij één zullen zijn. Dat wij ook nu, als gelovigen, als kerk, als gemeentes, een eenheid zullen zijn. Maar dat zijn we niet. En dat vind ik lastig aan deze tekst. Ik vond het confronterend. Ik vroeg mij tijdens mijn voorbereiding af, is dat gebed van Jezus eigenlijk wel uitgekomen? Het lijkt vaak niet zo. Als we naar de kerk in de wereld kijken, dan zien we vooral veel verdeeldheid en strijd. En door de eeuwen heen zijn we zo vaak opgesplitst. En zeker in Nederland hebben we er een beetje een potje van gemaakt. Met onze scheuringen, splitsingen en bijzondere afdelingen van kerk zijn. Omdat we het allemaal beter weten. Of omdat we het niet eens kunnen worden over bestuurlijke zaken en theologische discussies. Van een eenheid spreken in de context van de kerk van Nederland lijkt belachelijk. En toch bad Jezus dat voor ons. Want toen ik het gebed van Jezus nog een keer las, bedacht ik mij, weet je wie dit waarschijnlijk net zo belachelijk vonden? Die eerste leerlingen, toen ze dit hoorden. Want kunt u zich voorstellen, die leerlingen als een klein clubje bij elkaar gekomen. Volgelingen van die oproerkraaier Jezus Messias. Ze waren bang en zwak in de samenleving. Misschien kunnen we ons daar wel wat bij voorstellen. Die eerste leerlingen hadden maar weinig vertrouwen in de toekomst. En hun gemeenschap, nog voordat het kerk mocht heten, was nog veel kleiner dan wij hier vandaag bijeen. En voor hen bidt Jezus. Niet voor de grote massa die zekerheid vindt in het aantal en in de rijkdom van hun zaak. Nee, hij bidt voor die paar onzekeren bij elkaar gekomen. Omdat zij samen zijn gekomen omwille van geloof. Omwille van hem. En omdat Jezus van hen houdt. En dan kantelt het perspectief van dat gebed opeens. En opeens worden de leerlingen dan uit hun eigen benauwde perspectief gehaald en in een veel groter en breder geheel gezet. Want Jezus zet een beweging in gang. Die begint als een klein steentje in het water. Maar als kringen in het water groter en groter groeit. Jezus laat de leerlingen zien dat ze geen klein clubje zullen blijven. Nee, Jezus is gericht op de toekomst. Hij richt zich op de wereld, waar het geloof zich alleen maar zal verspreiden. En waar het niet meer zij versus ons zal zijn, maar waar er sprake zal zijn van een eenheid.
Jezus ziet het al voor zich als een visioen van eenheid. En nu laat hij het ons ook zien. Misschien juist wel omdat het voor ons moeilijk is om te zien. Want wij lezen deze woorden natuurlijk in een land, in een gebied waar de kerk alleen maar kleiner lijkt te worden. Waar kerkgebouwen gesloten worden, gemeentes worden opgeheven en waar we ons zorgen maken om onze kerk. En waar we ons vast makkelijker kunnen identificeren met die onzekere leerlingen die maar weinig toekomst voor zich zien. Maar we lezen deze woorden omdat Jezus het wel ziet en hij het voor ons bidt. En omdat we eraan herinnerd moeten worden dat wij wellicht klein zijn, maar dat de ontwikkeling van geloof in Nederland in sterk contrast staat met andere delen van de wereld. Werelddelen waar op dit moment het christendom explosief groeit. En ook daar zijn wij onderdeel van. We merken het niet altijd, maar mensen, onze kerk groeit. Dus wij zijn wellicht een kleine gemeenschap. Maar we zijn een kleine gemeenschap in een veel groter geheel. We zijn een eenheid, omdat wij allemaal geloven in Jezus Christus. We zijn een eenheid omdat we in een lange lijn staan. Omdat we in dit gebouw samenkomen, waar mensen al eeuwen en eeuwen samenkomen om te bidden en te zingen. We zijn een eenheid met al die veelkleurige gemeenschappen wereldwijd. Maar we zijn vooral een eenheid omdat God ons in die eenheid aan elkaar gegeven heeft. Het laatste wat Jezus doet voordat hij sterven moet, is voor ons bidden. En van alle gaven die hij van God gekregen heeft en weer doorgeeft aan de leerlingen, vraagt hij nu om het grootste geschenk: onze eenheid. Want dat is het. Het is een geschenk. Jezus bidt dat wij één zijn in geloof. En dat zijn we ook. Maar niet omdat wij daar zo hard ons best voor hebben gedaan. Net zoals we het niet zijn omdat we niet genoeg ons best hebben gedaan. Wij zijn één omdat God ons dat gegeven heeft. We zijn één omdat wij die ene God volgen. Niet omwille van ons, maar omwille van hem. En als kleine gemeenschap weten wij ons daarom onderdeel van een veel groter geheel. En natuurlijk mogen er verschillen zijn. Verschillen in hoe we vieren en in hoe we geloven. Verschillen zijn ons ook een rijkdom. Maar we zijn één en we zijn verbonden. We zijn onderdeel van een nieuwe eenheid die niet gebaseerd is op economische belangen of politieke opvattingen. Maar we zijn één, gewoon omdat we in dezelfde God geloven. En dan is de kerk geen gebroken teken meer van onze tekortkomingen of van ons falen. Maar dan wordt kerk een teken van hoop. En dan mag dat gebed van Jezus voor ons ook een uitnodiging zijn om over de grenzen van ons eigen bescheiden kerk zijn heen te kijken. Om ons niet af te sluiten van de wereld, maar vol goede moed naar buiten te treden. Om ons onderdeel te weten van een wereldwijde eenheid. Want dit is ten eerste Gods kerk. Wij kunnen haar niet maken of breken. Het is van hem. En die eenheid is zijn geschenk. Net zoals Jezus zijn zending en liefde aan ons doorgaf. Wij zijn één omdat God ons includeert in zijn liefde en in zijn gemeenschap. Wij zijn één door genade. Niet omdat we het verdienen, maar omdat God ons gekozen heeft. En dat is Jezus' gebed ook voor ons. Vader,
bewaar hen door uw naam, zodat zij één zijn, zoals wij één zijn. Amen.

Voordat we doorgaan naar de dienst van de gebeden, wordt uw aandacht nog even gevraagd voor de collectes. Op de beamer kunt u net zien waarvoor er wordt gecollecteerd. En het wordt na de dienst ingezameld. Laten we dan ons dankgebed bidden, onze voorbeden en stilgebed. En dan sluiten we af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laten we bidden. Heer onze God, met al onze zorgen zijn wij vanochtend naar uw kerk gekomen. Onze zorgen om de wereld, om onszelf en om onze kerk. Wij zien de toekomst soms maar somber en onzeker in. Maar u heeft ons een beeld van hoop gegeven. U zag in ons die eenheid die wij zijn als volgers van u. Ondanks onze verschillen en met plaats voor al onze eigen manieren van geloven en vieren, zijn wij één in u. Wij alle geloven in u, de drie enige God. En wij zijn verbonden door uw naam. Uw naam die ons belooft dat u met ons bent, met ons allemaal en met ons allemaal samen. Een groter geschenk hadden wij niet kunnen krijgen. En daar willen wij u voor bedanken. Goede God, we leven in een onzekere tijd. En de wereld voelt vaak als een onzekere en soms onbarmhartige plaats. Onze levens worden gekenmerkt door verdeeldheid en strijd. En we horen dagelijks nieuws van mensen die elkaar naar het leven staan. Van oorlog en geweld. Van leiders die alleen voor eigen belang vechten. En stromen aan vluchtelingen die op de puinhopen van hun bestaan zitten of gedwongen zijn alles achter te laten. Van eenheid is in uw wereld geen sprake. Maar in alle gebrokenheid wenden wij ons tot u, God. Want alleen u kunt ons weer heel maken. Wij denken vanochtend in het bijzonder aan het conflict dat begon in Gaza en zich langzaam door heel het Midden-Oosten heeft uitgespreid. Wij bidden nu voor de mensen die zich inzetten voor vrede, voor heelheid en voor eenheid in dit conflict. Wij bidden nu voor Israëli's en Palestijnen, voor Joden en moslims wereldwijd. En alle mensen die op de een of andere manier slachtoffer zijn geworden van dit conflict en die daar niet om gevraagd hebben. Wij bidden nu voor alle plekken op de wereld waar onschuldigen lijden onder hebzucht, geweld en corruptie. Wij vragen u om een einde aan onrechtvaardigheid wereldwijd. Heer, zie om naar uw wereld en verzoen ons met elkaar en bovenal met u. Heer onze God, wij bidden u voor uw kerk. De kerk die ten eerste uw kerk is. En uw kerk waar wij als gelovigen samenkomen en elkaar mogen vinden. Geef dat wij elkaar dan ook vinden. Als de eenheid van ons als christenen gegeven is, doe ons dan inzien dat wij dat cadeautje dan ook wel moeten uitpakken. Dat wij het gesprek zoeken, ondanks onze verschillen. En dat wij er mogen zijn in onze verscheidenheid. Maar dat wij door de tijd en alle grenzen overschrijdend één zijn. Geef dat die eenheid een baken van hoop mag zijn. Dat de kerk blijft groeien. En dat wij vol vertrouwen naar de toekomst kijken. En God, wij bidden nu voor deze gemeente. Hier samengekomen in Appingedam. Ook hier heeft de gemeente haar eigen zorgen, nu en om de toekomst. We bidden om uw aanwezigheid met het beroepingswerk, zeker als de toekomst dan nog onbekend en soms onzeker aanvoelt. En vooral bidden wij u voor de mensen hier samengekomen, zoals mensen in dit prachtige gebouw al eeuwen doen. Wees met ons deze zondag.
Wees met de moeders op moederdag en met ieder die vandaag een moeder moet missen. Wees met ieder die pijn heeft, moet leven met verdriet of moet rouwen. Wees met eenzamen, hier en thuis. En ieder die vreugde beleeft, van zegen weet en werkt voor deze gemeente, geef dat zij delen van hun gaven, omwille van deze gemeente en omwille van uw kerk. In stilte bidden wij u wat geen ander voor ons zeggen kan.

Gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader in de hemel zijt. Laat uw naam geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil. De hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Als ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Maar ons niet in beproeving. Verlos ons van de boze. Want aan u behoort het koninkrijk. De macht van de meester. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen samen ons slotlied. En dat zingen we zo mogelijk staande. Lied 969. In Christus is nog west, nog oost.

Aan het einde van deze dienst mogen wij weten dat we heen gaan in vrede. Ons hart verheffen tot de Heer en zijn zegen mogen ontvangen. En dus bidden wij dat de Heer ons zegenen en behoeden mogen. Dat de Heer zijn aangezicht over ons mag lichten en ons genadig mag zijn. En dat de Heer haar aangezicht over ons verheffen mogen en ons vrede geven.

In aansluiting op de kerkdienst hoorde u het lied Daarom behoorde ik hem. En dat werd gezongen door het Christelijk Mannenkoor, Stadskanaal. Een mannenkwartet daarvan, toen nog onder leiding van Johan W. Potts. Dicht bij het hart van God wordt uitgevoerd door het Urke Mannenkoor. Halleluja.

Het volgende lied, de confieren van de cd Lof aan de Heer van de, het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. Als ik maar weet, en het wordt een tenorsolo gezongen door Henk Jonker.

Het volgende lied komt weer van de CD Lof aan de Heer van een christelijk mannenkoor Stadskanaal. Bourree en March, een instrumentale versie daarvan. En dat wordt gespeeld door Lubettus Leutsker op trompet.

U hoorde ook Jan Zwanepoel op het orgel. De special singers zingen van de LP Koninkrijk van God. Kijk eens om je heen.

Het volkslied komt van de cd Prijsgod voor zijn gena. Klaag toch nimmer over regen. En dat wordt vertolkt door het Victory Trio.

We zijn bijna aan het einde gekomen van het geestelijk muziekprogramma van Omroep het Hoge Land en Omroep Eens Delta van het programma Morgenlicht van deze 10e mei. En deze uitzending werd ermee de protestantse gemeente Delzijl, de protestantse gemeente Del Appingedam, de Nicolaikerk. Dominee Hanna Oosterdijk was de voorganger in deze dienst. Mijn naam is Rick Lalkers, ik verzorgde voor u de techniek, presentatie en samenstelling van dit programma. Dit programma is er weer aanstaande zondag 17 mei. Dan moet ik helaas werken, maar dan neemt Dirk van Nieuwpoort de honneurs waar. Namens alle medewerkers van Omroep het Hoge Land en Omroep Eems Delta mag ik u dankzeggen voor het luisteren en u allemaal nog een goede zondag te wensen, voor zover dat mogelijk is. We gaan afsluiten met een medley van opwekkingsliederen gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

geraakt. En dan telkens weer die vraag: hoe is het nou echt met je?

0: geland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de noordoostenwind. Het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken. De stilte.

Dames en heren, sta maar toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan. Op zoek naar een volgend bestaan.

als ik maar admit. Klinkt mooi in deze zomer. Doen, doen in Oosten. Dat bromt ook zo mooi.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen
2: met Marianne. Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

nieuws van tjoer. Niks geen wachten in de file. Niks geen avond tegen kinder. Niks geen drijweek boetlandsproten. Wie bliep maar toes van tjoer. Geef kar en knie nou zoveel vreten. Zal mevrouw Blom ook nooit vergeten. Scheelt ons wieftig aan zich koorten. En dan gaan we een dagje toeren, oor om Jeppe en Tanjo. Of een dagje vogels, kik en klauwers meer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dag en toen of zo. Maar wie sloopt dit reis op ons eigen berg? Wie bleef maar toes van het jaar? Niks geen koffers vol bepakken. Niks geen Duitsers die al snakken. Niks geen bingo ver van hoes. Wie bleef maar toes van het jaar? Geen gesleept met rolden heet het. Noord een wc woon vreemd op zee net. Of wassen in een muntjesdoes.

nog zo, maar we sloopen deze reis op ons eigen bier. We blijven maar toes van het jaar, niks geen wachten in de file, niks geen avond tegen kinder, niks geen drijweek boetlands broden. We blijven maar toes van het jaar, geef kat en knie nou zoveel vreten, zal buurvrouw's blom ook nooit vergeten. Schild

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, nummer 1.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

stemmen ze voort. Dat is voor verkozen overgooid. De stem dus is het grootste volk van ons. Als toen ze nooit meer moest, stem ze voort.

0: Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: En als ze allemaal voort ben, duizend dia's mot. En dan kan de vriezen in, wij doubt door onze zin. En als die het niks vindt, stem ze voort. En als die het niks vindt, stem ze voort.

dat je dacht dat ik niet aan je denk. Soms is mijn hart koud.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20 begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40 jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: 6 jaar schelen ook.
1: Aha.
0: Hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha. Maar het geeft me niet verschil, maar het scheelt met de mooiste nooit.
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben je daar voor spruit?
1: Aha.
0: Maar het geeft me niet verschil, maar het scheelt met

0: En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Een wand geeft me niks verschil, want het scheelt met een mooie slide. Aha.
0: Hey doe. Maar deze krom en poot.
1: Aha.
0: Hey doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha.

0: Morag, Dean Beck nooit schooit. Aha. Want je weet niks verschil, want schil met een mooie nooit. Aha. Hey doe,
1: wat is kont je al bruid?
0: Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Want je weet niks verschil, want schil met een mooie nooit. Aha.
2: Hey doe, even een wild gebit.
0: Aha. Hey, kijk nou. Hey doe, doe eens die kom ook niet meer.
1: Nee.
0: Aha. Maar het geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie zonuit. Aha. Het geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie zonuit. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah. Hartstikke bedankt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: En goedenavond iedereen. Het is weer zondag 10 mei, 6 uur. Het is de tijd voor Commander. Hier samen met, ik ben Benny.
1: Ik ben Mike.
0: En we gaan er weer wat leuks van maken, Mike.
1: Ja, wat gaan we doen vandaag?
0: Wat hebben we bedacht? Wij hebben bedacht. Even stiekem spieken. Het thema voor vandaag is acteurs die zingen.
1: Ja, en zangers die acteren.
0: En zangers die acteren. Ja. En daar hebben we muziek voor uitgezocht.
1: Ja.
0: En dat gaan we vanavond allemaal laten horen.
1: Ja, we hebben veel te veel muziek. Ja. Echt veel te veel. Dus we maken even snel een keuze eruit. En dat komt helemaal goed vandaag.
0: Laten we gelijk beginnen met de eerste. Dus, het is echt een gouden ouwe, om het zo maar te noemen. Ja. Iedereen kent deze natuurlijk wel.
1: Een beetje uit jouw begintijd.
0: Nou, een beetje voor mijn tijd nog wel, Mike, hoor.
1: Nou, ik zou laten vertellen dat dit de eerste nummer was waar een videoclip bij was, een beetje.
0: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, het is...
1: Ja, dat.
0: Nee, ik geloof het direct.
1: Ja.
0: Dus het is een acteur die zingt en een zanger die acteert. En eigenlijk weet ik bij deze niet wat het eigenlijk is. Want hij doet allebei eigenlijk wel heel erg goed.
1: Ja, inderdaad. Maar ik herken hem meer als zanger.
0: Dat is wel zo. Hier komt Jan. Dit is Elvis Presley in Jailhouse Rock.

0: En dat was Elvis Presley Jailhouse Rock, Mike.
1: Ja.
0: Ja, ik vond hem wel lekker.
2: Ja, dat is wel echt wel een klassiekertje.
0: Ja, heb jij er ook wel eens gedaan? Dansen in
2: het programma? Ja, dit is een dansje. Ik deed het net nog even voor, maar ik heb ook een draaistoel. Daar wordt het makkelijker van.
0: Maar heb je het ook, heb je het ook in de gevangenis gedaan?
2: Dan? Nee, dat niet.
0: Heb je nooit vastgezeten?
2: Nee, gelukkig niet. Nee, ook nog nooit opgepakt. Ze krijgen mij gewoon niet te pakken, dat is het.
0: Nee, maar... je rent heel snel, hè?
2: Ja, ik ben wel, ja, vroeger wat sneller dan nu, maar nee.
0: Ja, daar hebben we allemaal een beetje last van.
2: Dus.
0: Vertel, Mike. Ik zie er nog eentje staan.
2: Ja, we krijgen straks Olivia Newton-John. Twee keer achter elkaar.
0: Twee keer achter elkaar?
2: Ja, omdat ze zo goed is. De eerste keer krijgen we haar straks met Grease. You're the one that I want.
0: Ja, van de film Grease. Met John Travolta.
2: Ja, dat heb je goed voorgelezen.
0: Oh, jij hebt erop geschreven, ja, maar ik wist het ook uit mijn hoofd.
2: Ja,
0: die film,
2: enige wat ik daar een beetje over kon vinden. Ja, natuurlijk, er is genoeg over te vertellen.
0: Ja, alles,
2: dus ze wou het eerst niet aannemen, de acteerbaantje bij Grease.
0: Nee, was het te min nog?
2: Ja, ze wou het niet, maar uiteindelijk heeft ze het nog gedaan. Dat is wel een... goed gelukt.
0: Het is ook maar goed dat je kon zeggen. Het is maar goed dat ze gedaan heeft.
2: Het was een beetje moeilijk om welk nummer eruit te kiezen. Maar ik denk, nou ja, die is wel leuk. En dan gelijk achteraan, dan krijgen we haar met Xanadu.
0: Nou.
2: En jij zei al, Xanadu, was dat een film? Ja, dat was een film. En dat was een hele slechte film. Ja.
0: Ja, zo slecht dat.
2: Het won zelfs prijzen voor de slechtste film.
0: Ik kan het me niet voorstellen. Nee. Olivia Newton die erin speelt en dan toch zo'n slechte film is.
2: Ja. Ja, nee, echt serieus. Maar een nummer kende ik wel. Ik kende de film Xanadu ken ik ook niet.
0: Nee, het nummer wel. Het is zeker een hit geweest vroeger. Ja, ik heb zelfs het singeltje nog origineel.
2: Ja, nou ja, 1960. Dus dat is jammer geen tijd. Dus,
0: nou, we gaan dan luisteren. You're the one that I want.

0: En je hoorde Xanadu van Olivia Newton-John.
1: Ja.
0: Ik vind het echt wel een lekker nummer. Echt zo'n jaren 80, begin jaren 80 nummer. Maar volgens mij was het er nog net iets voor, geloof ik. Ik weet niet helemaal.
2: Ja, jij was erbij.
0: Ja hoor, ik was bij de opname.
1: Nou, dat niet, maar nou ja.
0: het is op zich wel leuk, maar nu je zo'n onderwerp een beetje hebt, hè, zangers en acteurs en de hele rattenplan door elkaar. En dan loop je even door de krant heen. Gewoon zo'n krantje mee zo. En dan zie ik hier zo de jonge basketballers van Highlanders kampioen uit het Huizen. En dan denk je, wat bedoel je daar nou mee? Maar Highlanders, dan denk ik weer aan de film Highlander. Met Christopher Lambert en Sean Connery. Echt een hartstikke mooie film.
1: Ja, dat ze maar de koppen eraf hangen.
0: Ja, precies. Hakken de koppen eraf.
1: Maar ja, dan
0: weer,
1: goed film.
0: Maar dan weer de muziek erbij van Queen.
1: Klopt, ja.
0: Dus die hele film die zit vol met de muziek van Queen. En echt geweldige muziek. En nou ja, zo lees je een stukje in de krant. En dan denk je gelijk daaraan. En zo zie je dat alles eigenlijk een beetje met elkaar verbonden is.
2: Ja, of jij hebt een heel vreemd brein. Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Dat is de tweede. Maar hier zie je wel. Even voor thuis. Anita, zie je wel dat ik het niet doe.
1: Dus, ja, ik heb volgende nummer alweer klaarstaan.
0: Ja.
1: En deze verwacht je niet.
0: Nee, ik verwacht wel meer van jou niet.
1: Nee, dat is Eddie Murphy.
0: Eddie Murphy.
1: Ja, die heeft een nummer gemaakt. Hij heeft meer nummers gemaakt trouwens. Hij heeft ook echt wel goed. Hij kan goed acteren. Maar hij kan ook redelijk goed zingen.
0: Kan hij echt zingen?
1: Ja. Ja, vind ik wel.
0: Ja?
1: Ja, hij heeft ook met Snoop Dogg heeft hij ook een nummer gemaakt. En dan,
0: ja, maar Snoop Dogg kan ook niet zingen, alleen maar rappen.
1: Ja, daar hebben we verschillende meningen over.
0: Ja, Klaas, vorige week hadden we ook zo'n nummertje. Er zei iemand ook van, ik kan beter rappen als zingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus ja, daar ben ik gewoon eerlijk over mezelf. maar verder over Eddie Murphy. Dus, Party All The Time. Ja, en hij is afgelopen jaar of zo, is er nog weer een nieuwe versie van gekomen. Party All The Time, maar dat was een beetje... Ja, die ken je niet?
0: Nee, niet.
1: Nou ja, klopt.
0: Aan mij voorbij gegaan.
1: Dan gaan we voor volgende keer wel even uitzoeken voor jou.
0: Ja, dan gaan we even uitzoeken. En, maar jij hebt er van alles opgeschreven. Maar ik zie dat hij geproduceerd is door Rick James.
1: Ja, die ken ik weer niet.
0: En Rick James, Super Freak, die ken je toch wel? She's a Super Freak.
1: Ja, die ken ik wel. Zong hij dat?
0: Ja, dat was Rick James.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh. Dus, leuk. Ja, ik zag alleen bijstaan dat hij dat gedaan had. Ik denk, schrijf het op. Maar dat weet jij dan weer. Knap hoor. Knap hoor. Zullen we gaan luisteren?
0: We gaan luisteren.
1: Ja, doen we.

0: Nou, dat was Eddie Murphy. Het was wel heel wat anders dan Beverly Hills Cop, hè?
1: Ja, dit is zingen en Beverly Hills Cop is acteren.
0: Dat is acteren, maar ook het muziek wat erin zit. XLF, XL Foley.
1: Ja, het zit toch wel een beetje dat jaren 80 vibe in.
0: Ja, wel een jaren 80 vibe.
1: Ja. Ja. Ja. Nou ja, er was dus een acteur die kon zingen. Ja, ik vind dat die kan zingen. Ik vind het echt een lekker nummer.
0: Nou, heb ik voor jou deze goedgekeurd. Ja, ik zie nou wat staan.
1: Ja, Arnold Schwarzenegger, dat wist jij niet dat hij zong.
0: Nee, dat is... En ik geloof het eigenlijk ook niet.
1: Nee, dat is ook niet zo goed. Dat is even, ik heb een klein voorbeeldje meegenomen van een acteur die niet kan zingen. Zullen we even luisteren?
0: Ja, nee, ik ben benieuwd. Ja.
1: Wat gaat hij zingen? I wanna dance with somebody. Nou, let op. Ja, het is ongelooflijk.

0: with somebody. Nou, ik vind het toch nog niet eens zo slecht, hoor. Hey.
1: Ja, het zit wel in ritme. Het zit wel in ritme, ja.
0: Ik kan wel horen dat het Arnold Schwarzenegger is.
1: Ja, daarom. Hij heeft een bepaald accent. Dat, ja, dat komt er niet goed uit met zingen.
0: Nee. Nou, maar ik, even weer serieus, toch?
1: Arnold was hier heel serieus over.
0: Ja, nee, ja, hij wel, maar ik denk wij niet zo.
1: Nou, ik vind het knap.
0: Ja, knap, slecht, ja. Maar niet echt lekker.
1: Ja, misschien luistert hij wel, dan komt hij straks naar je toe. Maar wat wil je nou?
0: Nee. Nee? Dat doet niet. We hebben vorige week nog met hem gebeld, dus... Ja.
1: Hilary Duff.
0: Hilary Duff?
1: Ja, die ken jij als zangeres.
0: Die ken ik als zangeres.
1: En in mijn tijd was zij Lizzie McGuire.
0: Lizzie McGuire?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, dat was op Disney TV. En daar speelde zij in. Een serie, Lizzie McGuire.
0: Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat nooit
1: nee,
0: heb gezien.
1: Nee, dat is ook na jouw tijd.
0: Is dat weer na mijn tijd?
1: Ja, dat is na mijn tijd.
0: Ik leef nog steeds, Mike, hoor.
1: Jawel, maar...
0: Het is tijdens mijn tijd.
1: Ja. En het einde van je tijd.
0: En de einde der tijden.
1: Nee, maar die is... die was actrice en die heeft ook een beetje popmuziek gemaakt. En uiteindelijk is zij groot. Ja, kent iedereen haar het meeste, denk ik nou, van haar muziek.
0: Ik ken haar wel van de muziek, maar niet van de Disney-avonturen.
1: Nee, precies wat ik net jou vertelde.
0: Oh, nou. Jij hebt er ook echt allemaal uitgezocht. Hè?
1: Ja, daarom. Nou, zullen we gaan luisteren?
0: Ik ben wel heel benieuwd. Ik zeg, slinger hem er maar voor.
1: Yep. Oh, dit is Stay for the Love.
0: Shit, dit is wel lekker, hoor.

0: Nou, dat ging...
1: Ja, ik dacht, wat zit je me nou aan te kijken over Lizzie McGuire? Maar jij had al lang weer door dat David Hasselhoff aan de beurt was. Jij vindt het een geweldig nummer.
0: Ja, ik vind het geweldig. Dus,
1: toevallig zag ik laatst van David Hasselhoff, hoe heet die, uit Limburg, die met viool en zo, die altijd een grote orkest.
2: Oh, André Rieu.
1: Ja, dat was, ja, daar, dat daar was heeft David, hij heel veel geweest samen met die Michael Knight Kid Auto. Mm-hmm,
2: ja.
1: Op het podium ging die ook live zingen. Was ook een succes.
0: Ja.
1: Nou, live niet zo goed.
2: Nee, niet zo.
1: Nee.
2: Maar, jij bent er niet kapot van, hè?
1: Nee.
2: Ja, en toch, ik vind het echt, als je hem draait, vroeger ook in de discotheek waar ik daar wel stond, het sloeg altijd wel aan.
0: Ja, hij zingt wel lekker mee, ja.
2: Ja, het is wel een nummer, die lok je wel uit om...
1: Zo'n oorwurm een beetje.
2: Een beetje oorwurm.
1: Ja, dat noem je dat toch, die achter je hoofd blijft hangen, dat deuntje.
2: Ja.
1: Ja, nee. Maar hij was, in Duitsland was hij echt popster, hè?
2: In Duitsland was hij echt heel groot. Nu nog.
1: Ja, toevallig heb ik laatst nog een paar afleveringen gezien van Michael Knight.
2: Dat is ook leuk.
1: Ja, dat is echt heel leuk.
2: Ja. En ding is, was het laatst ook voor je voor Baywatch. Dat is ook leuk.
1: Ja, dat is ook leuk. Ja. Was ook weer een nieuwe film van een paar jaar geleden. Ja, was echt leuk.
2: Ja.
1: Maar we hebben dus nog Hilary Duff te goed met Comprin.
2: Ja, die komt eraan.
1: Zou zo net, maar dat ging niet helemaal,
2: helemaal goed.
1: En daarachteraan hebben we Eminem.
2: En daarna komt Eminem. Ja, en als er nog iemand is die nog wat leuks te melden heeft, je kan ook appen naar de studio. Dit is 06-139-28-528. Als je nog een leuk berichtje achter wil laten, ja, dan kan dat.
1: Ja, we zoeken nog een nummer voor volgende week die wij even moeten aanpassen.
2: Ja.
1: Vorige week hadden we Johnny Cash met Ring of Fire, waar jij op zat, de DJ, en ik zat
2: te rappen.
1: Dus groot succes. Ik kreeg al aanvragen, maar nee, live is het niet zo goed.
2: Nee, het is beter dat we dat live maar niet gaan doen.
1: Nee,
2: thuis in de studio gaat heel leuk. Maar.
1: Ja, dat ging nog wel. Dus, deze week hebben we ook in tweede uur gaan we een nummertje doen. Flowers van Miley Cyrus.
2: Ja.
1: Daar hebben we een Nederlandse versie van gemaakt. We hebben er een beetje moeite mee gehad met het nummer.
2: Ja, het was een beetje moeilijk samen te stellen.
1: Ja. Ja, we hebben zelfs nog in Gronings geprobeerd.
2: Die was wel heel leuk trouwens.
1: Ja, was leuk, maar nee. We zullen het tweede uur zien. Maar jullie hebben nog Hilary Duff te goed en daarna Eminem.
2: Yes, gaan we naar luisteren.

0: En je hoorde Eminem en Lose Yourself.
1: Ja, hij kon goed acteren, maar hij speelde ook gewoon zichzelf. Dus,
0: ja, en hij was zich verloren natuurlijk.
1: Wat? Was hij?
0: Hij was zich verloren, Lose Yourself.
1: Oh ja.
0: Hey, Mike, oplet Mike.
1: Ja, oké. Okay. Scherp hoor.
0: Ja, ik ben echt op
1: de scherpste van de scherpste. Heeft hij nog films gemaakt trouwens?
0: Sorry?
1: Heeft hij nog verder nog films gemaakt of alleen deze?
0: Nee, alleen deze volgens mij.
1: En hij speelde zichzelf, nou.
0: Hij speelde zichzelf. Nou, hoe makkelijk kan dat zijn?
1: Ja, dat dacht ik.
0: Ik ben trouwens een poosje geleden wel naar de bioscoop geweest over een film over als een fans.
1: Een film over al zijn fans?
0: Ja, over al zijn fans. Hoe zijn fans allemaal met hem omgaan en hij met de fans en zo.
1: Ja, en?
0: Nou, die was echt wel interessant. Hoe die interactie is met zijn fans.
1: Ja?
0: Ja, want hij net als elke zangeres, die koestert zijn fans, haar fans.
1: Ja, daar komt het geld vandaan natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Dus daar moet je wel goed op letten. Maar dit was wel heel erg, ging wel diep eigenlijk.
1: Dus jij bent naar de bioscoop gegaan om naar een film te kijken over de fans van Eminem?
0: Ja. Nou. En niet zozeer omdat het mezelf heel erg interesseerde. Ik vond het wel heel erg leuk, maar ik heb namelijk een dochter thuis die is enorm fan van Eminem.
1: Ja?
0: Dat is eigenlijk zo'n typetje, zeg maar. En die wou er graag heen. Ik dacht, dat is leuk, ik ga mee en dan gaan we zien.
1: En je hebt ook iemand thuis zitten die is heel erg fan van Eminem's.
0: M&M's, ja. Dat vind ik niet. Ja, die heel erg vet. M&M's, ja.
1: Ja, ik ook wel. Ja. M&M's, ja. Heb ik lekker.
0: Ja, nou, okay. Ja, ik lust het wel, maar.
1: Dan gaan we naar het volgende nummertje. En ik zal even goed kijken. Ja, Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
1: Die kan goed zingen.
0: En die kan heel goed zingen.
1: En ook verrekte goed acteren.
0: En heel goed acteren.
1: Ga je me nou de hele tijd napraten?
0: En napraten?
1: Ik heb het door. Dus, ja, nee, voor een goede film. Ik heb hem gezien.
0: Ja, ik heb hem ook gezien. Het is echt een hele goede film. Ik vind het alleen jammer dat hij aan het eind, dat hij zichzelf dan van kant maakt. Het is een beetje treurig einde in die film.
1: Ja.
0: Dat vind ik op zich een beetje jammer. Ik hou een beetje van happy ending. Maar
1: ja.
0: Ik weet niet hoe het met jou is, maar.
1: Ja. Nou, dat maakt mijn film niet uit. Dat het vooral maar goed is. Dus, zullen we er gewoon naar luisteren?
0: Ja, het lijkt me heel verstandig, ja.
1: Gaan we doen.

0: En joh, de Lady Gaga.
1: En nou,
0: ze juichen nog steeds.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat zijn al die fans.
0: Ja, al die fans. Ja. Ja.
1: Misschien komt dus, daar ook wel een film over.
0: Is ook wel leuk trouwens van Lady Gaga. Weet je wel hoe zij haar fans noemt?
1: Kaka's?
0: Kaka's?
1: Nee, geen idee. Ja, soms heb je wel van die rare namen voor
0: ja.
1: fans.
0: Ja, ja, ja. Nee, zij noemt haar fans monsters. My little monsters.
1: Oké.
0: Okay. Ja, het is zo.
1: Yeah.
0: Ja, het is een beetje, Mike.
1: Ja, nou ja, het is, jij weet het.
0: Ja. Ja, je kijkt maar. Je denkt ja, van, kom je er in godsnaam bij?
1: En van, jij bent naar die film geweest van de fans van Eminem. Hoe heet je die dan?
0: Fans. Fans? Of ik, volgens mij wel, hoor.
1: Gewoon, ga je
0: iets met stands te maken of zoiets? Met fans, weet ik veel.
1: Maar je heet gewoon fans?
0: Ja, volgens mij wel. Ik weet niet zeker.
1: Je hebt er anderhalf uur in een bioscoop.
0: Ja, ongeveer.
1: En het enige wat je... En dan weet je niet eens, nou.
0: Ja. Dat is ook trouwens ook van Kensington. Weet je die nou wel? Hoe die hun fans noemen. Of hoe ze zichzelf eigenlijk noemen. Ze hebben het zelf een beetje bedacht, volgens mij. Dat weet je ook niet?
1: Nee.
0: Dat zijn Fensingtons.
1: Oké,
0: okay. Origineel, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, en zo zie je maar weer, zo heeft iedereen wel waar.
1: Ja?
0: Ja.
1: Zeker.
0: En die van Bruce Springsteen, weet je die? Nee, ik ook niet.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Nou, als iemand het weet, app het.
0: Dat zal wel steentjes zijn of zo.
1: Ja, ja, en van Billie Eilish dan?
0: Geen idee. Oh, Billie Eilish. Ik ben toevallig gisteren nog geweest.
1: Ja?
0: Naar de film van een concert.
1: Ja? En maar, hoe heette die fans?
0: Nee, gewoon fans.
1: Ook fans?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou. Oké.
0: Okay.
1: Nou,
0: heel interessant.
1: Ja. Poeh. Ik heb nog even twee nummertjes klaarstaan. Verrassende acteurs. Nou ja, acteurs zijn ze niet verrassend, maar als zanger zijn ze verrassend. Robert Downey Jr. Nou, die ken je van...
0: Van jou?
1: Ja. Ja. Nee, maar die speelt Iron Man in die Marvel films.
0: Ja, klopt.
1: Ja, maar hij heeft zelfs zo'n heuse album al een keer opgenomen.
0: Dat wist ik niet.
1: Nee.
0: Ik wist wel dat hij zong, maar een compleet album...
1: Wist je wel dat hij zong?
0: Dat wist ik wel, maar dat er een compleet album was, dat wist ik niet.
1: Nee, nou, dat klopt. En daarna krijgen we Russell Crowe. Die ken je van... De Gladiator.
0: Ja.
1: Zelfs deel 2 is net uit. Staat op de...
0: Die staat net op net.
1: Ja. Ja, ik weet niet of we dat mogen noemen. Maar...
0: Ik weet ik ook niet. Ik heb het toevallig wel gisteren gezien.
1: Heb je hem gezien, die film?
0: Ja.
1: Je kijkt wel veel films.
0: Soms heb je wat tijd.
1: Ja, soms heb je wat tijd, ja. Russell Crowe is wel leuk, want die heeft zijn eigen band. De Indoor Garden Party. Dus een binnentuin...
0: Een binnentuinbeentje.
1: Binnentuinfeestje.
0: Binnentuinfeestje.
1: Ja. Ja. En Robert Downey Jr. die zingt met Sting.
0: Een Sting. Oh, dat is niet de eerste de beste.
1: Nee. Dus die twee gaan we achter elkaar doen. Zullen we dat doen?
0: Ja.
1: Gaan we doen.
0: Ben heel benieuwd.

0: Ja, ik moet de hele tijd bij dit nummer denken van schijn je lichtje op mij of zoiets. Let your light shine, schijn je lichtje op mij.
1: Schijn
0: je
1: lichtje op mij. Ja, die is van drukwerk.
2: Ja, als...
0: Je tovert ze zo uit je mouw. En je hebt niet eens een trui aan.
1: Ik heb korte mouwen gedaan.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Hè? Zo snel gaat dat. Maar ik heb nog één nummertje klaarstaan zo, voordat we eruit gaan voor reclame en journaal en plaspauze.
1: Plaspauze,
0: enzovoort.
1: Ja.
0: Dat is Jack Black.
1: Jack Black, die ken ik van Philips.
0: Ja,
1: ja.
0: Ook van zingen. Ken ik hem heel goed, eigenlijk.
1: Ja, zeker. Kan Jack Black zingen dan?
0: Ja, die kan zeker zingen. Hij heeft zelfs zijn eigen band.
1: Weet je zeker?
0: Ja.
1: Weet je dit? Ik kan me niet voorstellen dat Jack Black zingt of een band heeft.
0: Ja.
1: Ik ken hem wel heel goed als acteur, maar ik zie daar niet een zanger in of zo.
0: Nee, echt niet.
1: Nee, echt niet.
0: Ja, vaak in zijn films ook zingt hij.
1: Welke film moet dat zijn?
0: Ja, zelfs een Minecraft-film, die laatste die hij gemaakt heeft.
1: Oh, Minecraft-film. Ja, dat is nou typisch een film die ik niet zie dus.
0: Nee, en School of Rock zingt hij ook in. De hele film zingt hij in. Eigenlijk ken ik geen film waar hij niet in zingt.
1: Ja.
0: Ja. Ken jij een film waar hij niet in zingt?
1: Ja, iets met die dinosaurus en zo, weet ik veel.
0: Zingt hij daar ook in?
1: Ja.
0: Jurassic Park?
1: Nee, die andere. Die Ach, laat hem eens zien. Ik weet het zo niet. Maar ik heb hem nog nooit zien zingen.
0: Nee, echt niet?
1: Echt
0: wel. Ja, zijn bandje heet dan Tinnitus D. Kan ik zo niet opkomen met wie er al te doen met z'n tweeën. Maar ja, zelfs een hele film van. En daar komt ook dit nummer uit. Dus het is eigenlijk het beste nummer ter wereld. Ja, nee, luister.
1: Oh,
0: even.
1: Ja.
0: Maar dit is niet het beste nummer. Dit is tribute voor het beste nummer ter wereld.
1: Ah, Zo zou ik ook goed kunnen brengen. Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe die zingt.
0: Nou, zullen we luisteren?
1: Nou.
0: Ja, zullen we dat doen?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, oké.
1: Komt-ie.

0: het Hoge Land.
1: Dit is Kom Minder.
2: Dit is Kom Minder.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk...
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, nummer 1.
5: Technischexpertjansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: En je hoorde dus Prince in A Purple Rain, Mike.
1: Ja, en ik vroeg me af, was hij wel acteur?
0: Ja, nou, hij heeft die film gemaakt dan, Purple Rain, waar hij zelf de hoofdrol in speelt. Nou ja, of hij een geweldige acteur is, daar dan kun je over twisten natuurlijk. In de film zelf doet hij het heel leuk, maar ik denk niet dat hij verder films had moeten maken of zo.
1: Nee, heeft hij ook niet gedaan, denk ik.
0: De film was wel geweldig, vond ik eigenlijk. Er zat een beetje verhaal in over zijn jeugd en over zijn slechte vader. En zijn vader maakte wel muziek en... Ach.
1: En paarse regen.
0: En paarse regen, ja. Ja, zure regen was het toen ook al, geloof ik, in die tijd.
1: Dat denk ik.
0: Ik weet het niet, maar het was een hele leuke film. Echt een jaren 80 film. Hmm. Het is ook alweer 10 jaar geleden dat hij overleden is.
1: Dat klopt.
0: Ja, gewoon 2 weken of 2, 3 geleden of zo was een sterfdag. Dus op zich wel heel jammer, maar daar hadden nog wel hele leuke dingen van kunnen komen. Maar er komt straks nog een album uit van Prince. Met allemaal onuitgebracht materiaal, wat er nog aankomt. Dat lag allemaal nog op de plank.
1: Spannend. Ja, ik meestal is dat ook niet zo heel goed, want anders was het wel uitgebracht. Maar.
0: Ja, maar ja, hij was een beetje, ik moet toch zeggen, een beetje een genie op muziekgebied. Hij produceerde heel veel, hij bedacht heel veel. En waar hij dan zelf niet goed genoeg vond of de tijd nog niet rijp om het uit te brengen, kwam het op de plank en daar bleef het dan liggen. En niet omdat het slecht was of wat dan ook, maar dan was het gewoon zijn keuze. En zo ligt er nog veel meer materiaal, daar ben ik van overtuigd. Dus daar komt er nog aan, allemaal uitgebracht materiaal.
1: Onuitgebracht.
0: Ja, maar onuitgebracht.
1: Ja. Ik denk, verbeter je even.
0: Ja, bedankt voor het herstellen,
1: Mike. Nou, wat hebben we nog klaarstaan? Jennifer Lopez.
0: Ja?
1: Ja. Die begon als danseres.
0: Ja. Ja, geloof het wel, hè. Ja, als danseres, ja.
1: Nee, ik lees het gewoon voor, hoor. Ja.
0: Ja, heb je ook zo'n papiertje, hoor.
1: Ja, hetzelfde papiertje.
0: Ja.
1: Daarna was ze actrice. En daarna ging ze ook nog zingen. Nou... Dat is iemand die veel kan.
0: Ja, maar weer nog meer.
1: En goed.
0: Echt ook. Multitasken, hè?
1: Ja, ik mag de films graag zien. Maar Tomb Raider voornamelijk, vond ik een hele goede film. Tomb Raider, ken je niet?
0: Tomb Raider. Ja, ik ken de film Tomb Raider wel. Maar was dat Jennifer Lopez?
1: Ja, een van de eerste films, dat speelde zij in.
0: Oké.
1: Ja. Ja, en voor de rest heel veel films natuurlijk.
0: Ja, ik ben Made in Manhattan. Dat is ook een film van haar. Zo uit mijn hoofd.
1: Ja, klopt. Ja, ook. Ja, zoveel films.
0: Dat ja, ze heeft wel een paar films gemaakt. Ja. Maar deze kan dus wel acteren.
1: Ja, en zingen.
0: Ja.
1: Ja, en dansen.
0: En dansen.
1: Dansen. Ja, dansen ook, ja. En we hebben natuurlijk Jamie Foxx. Zeg jou niet zoveel, denk ik, Jamie Foxx?
0: Jamie Foxx. Nou. Er rinkelt wel een belletje.
1: Ja, is eigenlijk wel een geweldige zanger. Maar eigenlijk ook acteur. Hij heeft toen die film gedaan uit mijn hoofd. Zonder op het papiertje te kijken.
0: Nou, kijk mij eens aan.
1: Ray Charles. Ken je wel?
0: Ja, die is die blinde.
1: Ja, ja. En die heeft hij een film van gemaakt. Daar is zelfs een Oscar voor gewonnen.
0: Oké,
1: okay. Ja.
0: Dus wel, kan wel acteren dus.
1: Ja, en hij kan goed zingen, want hij heeft, ik denk midden jaren 2000 was dat ongeveer, een dikke hit gescoord met Kanye West. En die gaan we daarna horen.
0: Oké, okay, over hits gesproken, wij moeten ook nog weer een hit maken. Dus als er nog iemand is met een idee van een oude hit, een nieuwe draai, ja, die wij gaan vervormen weer, dan kan dat. Dan kan je appen naar 06-139-28-528. Heb je een leuk idee? Stuur het naar ons.
1: Ja, laat het weten. Ik ben benieuwd wat eruit komt.
0: Ik ook.
1: Ja?
0: Eigenlijk wel.
1: Ja, we hebben al aardig wat nummertjes gehad, hè. Dus, ik ben benieuwd.
0: Ja, nog even. We hebben zelf een album voor.
1: Dan brengen we gewoon een album uit.
0: Ja, gaan we doen.
1: We gaan eerst even luisteren naar Jennifer Lopez. Daarna Kanye West met Jamie Foxx.

0: Ja, dat was Jamie Foxx. Ja. Lekker nummer. Hij is hetzelfde sample van Ray Charles heeft hij erin gebruikt. Dat is echt,
1: ja, ik heb hem gehoord, ja.
0: Ja.
1: Echt wel typisch Ray Charles wat je daar zo uit kon pikken.
0: Ja, lekker. Nou, daar komt hij zo aan. Onze nummer van Flowers die we moesten veranderen. Van Miley Cyrus.
1: Ja.
0: Nou, en ik dacht, het is wel toepasselijk. Het is vandaag moederdag. Wat heb jij voor moeders de vrouw gekocht vandaag?
1: Nou, ik heb geen moeder meer, dus ik heb niks voor moeder
0: de vrouw. Nee, moeders de vrouw, je eigen vrouw?
1: Ja, maar
0: dat
1: moeten de kinderen doen.
0: Ja, maar dat is toch de moeder van je kinderen?
1: Dan ja, het is niet mijn moeder.
0: Nee, maar toch een beetje.
1: Heb jij wat gedaan daar?
0: Ja, ik heb gevraagd wat wou ze hebben.
1: En ze zei, laat maar zitten.
0: Neem een vrije dag en maak er een klusjesdag van. Dus ik heb een klusjesdag gehad vandaag.
1: En oké.
0: Ik heb schilderijtjes opgehangen. Wat heb ik eigenlijk nog meer gedaan? Lampjes opgehangen.
1: Dus in principe...
0: Opgeruimd.
1: Dus in principe, moederdag is gewoon van... Ik span Mike voor mijn karretje en...
0: Nee, van mijn zoon had ze hele leuke dingen gehad.
1: Ja, maar kijk, daar hoor ik zo. Het is zijn moeder. Het is niet jouw moeder.
0: Maar ja, het is toch de moeder van mijn kinderen? Kind. Ik heb één.
1: Ja, één.
0: Ja. Ja, nee, je hebt helemaal niks gedaan.
1: Ja, nee, het is niet mijn moeder, dus ik heb niks gedaan. Nee,
0: nou ja,
1: sorry.
0: Nou ja, oké. En Flowers van Miley Cyrus, die moesten we veranderen. En toen dacht ik, voor moederdag, we maken het ervan bloemen.
1: Nou, het is wel heel toepasselijk. Ja,
0: ja.
1: Kijk, op moederdag, een bloemetje, dat is wel leuk.
0: Ja, maar jouw vrouw zei ook van, hij doet nooit wat. Dus vandaar dat we dit nummer hebben gemaakt. Ik vond de tekst geïnspireerd door jou, Benny.
1: Hij komt er nu aan.
0: Ja.

0: bekende hit, een nieuwe draai. Hij was leuk.
1: Ja.
2: Hij was toepasselijk. Omdat jij niks gekocht had voor je dus, vrouw.
0: Ik zeg gewoon dat ik dit nummertje voor haar had.
2: Ja, nou, laten we dat doen. Heeft ze toch nog wat gekregen.
0: Ja.
2: Toevallig kregen we net een WhatsAppje binnen van Titia, zag ik.
0: Ja?
2: Een nummer voor volgende week. Gelukkig net op de valreep. Moet ik even lezen, wat staat er? Doe maar. Een nummer van Doe maar en daar een houseversie van maken.
0: Een nummer van Doe maar in een houseversie jasje.
2: Er zijn genoeg nummers om te kiezen.
0: Ik denk, ja, het borrelt nu al.
2: Als de bom valt.
0: Als de bom valt sinds een dag of twee.
2: Sinds een dag of twee.
0: Vlinders in mijn buik of zo, weet ik veel.
2: Ja.
0: Dit?
2: Als iemand weet of wil weten of wil appen... welk nummer het leuk is van Doe maar om een house nummer van te maken. Laat het weten via de WhatsApp.
0: Ja, dat kan ook nog even via de WhatsApp. Ik kan het nummertje nog even opnoemen. Ik weet hem nog steeds niet uit mijn hoofd. Ik moet elke keer het papiertje nog even pakken. Het is 06-139-28-528. Daar kun je dan toe appen. Zien wij het hier in de studio. En we zijn heel benieuwd wat het wordt. Ja. Het wordt in ieder geval Doe maar.
2: Ja, alleen welk nummer.
0: Dat mag alleen je welk nummer, dat moet nog even... komen, zeg maar.
2: En dan kan je heel veel kiezen. House nummer, hardcore, we kunnen happy hardcore, happy EDM, van alles.
0: Beetje,
2: we gaan er het leukste van maken.
0: Een beetje gabberhouse of zo.
2: Dat is ook leuk.
0: Is ook leuk.
2: Ja.
0: Ja, ik zie mezelf een beetje als... jij lijkt wel een beetje op Ruben van der Meer.
2: Hetzelfde kapper als mij. Ja,
0: ja
2: dat kunnen we best wel doen. Misschien zing ik hem zelf wel weer in. Hè? Dat moet niet te moeilijk zijn.
0: Ik zie je alweer staan daar.
2: Ja, dat klinkt leuk.
0: Nou, we trekken alles weer uit de kast.

0: Nou, dan komt mijn grote kameraad Snoop Dogg.
1: Komt ja,
0: we gaan zou je zeggen, Snoop Dogg, ook nog acteur. Ja, man, die zo vent is zo veelzijdig.
2: Het is echt een dubbelzijdig TV, hè?
0: Ja, ja, dat is echt niet normaal. laatst heb ik nog een mooi film van hem gezien. American Football, speler was hij daarin. En dan ging hij met een hele groep kleine kinderen. Die konden niet zo goed. En dan ging hij hun trainen. En dan gingen ze winnen natuurlijk, hè? Ja, dat was echt een leuke film. Ja, zeker. Maar hij heeft ook een series. Tientallen films. Hij heeft zelfs nog een kookprogramma. Ja, wat is in de name? Een kookprogramma.
2: Een kookprogramma.
0: Ja, heeft hij ook nog gedaan.
2: Dus ja, wij hebben André Verduin in een kookprogramma. En Amerika, die heeft Snoop Dogg.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Daar ging hij met Martha Stewart. Dat is zo'n bekende kok in Amerika. Ging hij koken.
2: Ja. Ja.
0: Koken met koken.
2: Hij kan ook echt alles. Hè. Zelfs country nummers. Hè?
0: Country nummers, ja. Ja.
2: Dus, ja. Nou, ik zeg Snoop Dogg. Het is net MacGyver.
0: Ja.
2: Ja.
0: Weet je? En als hij aan het koken is...
2: Nou, ja, en, hij smijt het. Ja.
0: En als het heet is, dan laat hij het wel eens vallen.
2: Oh.

0: En je hoorde Will Smith in de Wild Wild West.
1: Van de gelijknamige film Wild Wild West.
0: Nou, het is een hele wilde boel.
1: Ja, ja. Vooral in het westen.
0: Dus, maar deze is ook weer leuk. Hij kan rappen, zingen en heel goed acteren.
1: Ja, ook dan dansen kan hij ook.
0: Ja, ja, hiphop.
1: Ja, ja, zeker. Hip,
0: ja, ja, zeker. Ja. Dus hij heeft echt hele leuke films gemaakt.
1: Leuke series.
0: Leuke series. The Fresh Prince of Bel-Air. Ja. Keek ik vroeger altijd naar, jij niet?
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja, zeker.
1: Toen ik nog heel, heel klein was.
0: Ben je dat nou maar groter dan?
1: Ja, ja, zeker. Ja, een stukje gegroeid. Ja, maar jij wou dat vertellen.
0: Wat wou je vertellen? Nee, blijf van mijn stoel aan, ja.
1: Wat wou je vertellen?
0: Ik wou helemaal niks vertellen.
1: Wat over Red Hot Chili Peppers vertellen.
0: Oh, Red Hot Chili Peppers. Ja, we kregen nog een appje binnen van een bekend persoon.
1: Ja, ja, dat mogen we niet bij naam noemen.
0: Nee, weet ik niet. Maar die zei dus, de Red Hot Chili Peppers, die hebben ook geacteerd. En toen zei jij van, nee, echt niet.
1: Echt niet. Vertel.
0: En toen vertelde hij dat. En we hebben even nagekeken. Maar inderdaad, basgitarist Flea, die speelt in meerdere films.
1: Ja, Back to the Future, zag ik. Ja. Wat nog meer?
0: Nou, iets... even spieken hoor. Gaan we even kijken. Baby Driver, The Big Lebowski.
1: Lebowski.
0: Lebowski.
1: Lebowski.
0: Het zegt mij helemaal
1: niet. Jawel, mij wel. Jawel.
0: Ja,
1: Baby Driver, dat ging over... Nee, maar volgens mij ging dat over een vluchtautobestuurder. Ja, klopt. Maar weet ik niet waar hij erin zit. Het zegt me helemaal niks. Maar
0: nee, nee.
1: Ik ga het toch wel even opzoeken. Maar het klopt blijkbaar.
0: Ja, echt. Dat wist ik niet. Precies. Maar de Red Hot Chili Peppers draaien, dat lukt zo snel niet meer. Maar voor de volgende keer nemen we hem mee.
1: Ja.
0: Het is alweer een leuk weetje. En wat ook leuk is om te weten. Binnenkort heb ik weer wat vrije dagen. Hemelvaartsdag komt eraan. Straks weer naar de Hemelvaartsmarkt.
1: Ja, maar daar komt Popke Nadalsen.
0: Popke Nadalsen, die treedt er ook weer op. Die waren vorige week hier nog te gast.
1: Ja.
0: Volgende week hebben we waarschijnlijk ook weer een gast. Blijft nog een beetje verrassing.
1: Ja, dat wordt een verrassing, ja.
0: Ja, dat wordt een beetje verrassing. En wat ook heel leuk is, Mike, voor als jij nog rijk wil worden. Want ik weet dat jij je schuur vol heeft met allerlei rommel en spulletjes. Er is in Warfum...
1: Toevallig heb ik die op klusjesdag opgeruimd.
0: Ja, ja, dat zal wel. Warfum, 16 mei is een grote schuurverkoopdag. En dat zijn leuke dingen om te zien.
1: Wel ken ik iemand nog met een hele grote schuur, maar helemaal
0: Nee, daar is niks van te kopen.
1: Nee.
0: Er is helemaal niks te kopen.
1: Ik zag een appje binnenkomen. Een tip voor een nummer die we een houseversie gaan maken van Doe Maar.
0: Ja, nou vertel hem maar.
1: De Bom.
0: De Bom.
1: Oh. Nou, ik denk dat is wel een leuk nummer, denk ik, daarvoor. Zullen we die gewoon doen?
0: Zullen we die doen?
1: Die doen we.
0: Als
1: het te moeilijk wordt, kunnen we nog switchen. Maar we zeggen nou gewoon De Bom.
0: Ja, we kunnen altijd doen.
1: Ja, gaan we doen. De Bom.
0: Goed. Next one.
1: Ja, Cyndi Lauper.
0: Cyndi Lauper.
1: En die heb jij aangebracht.
0: Ja, die heb ik een beetje aangebracht. Ik vind dit toch wel echt... Nou, als je naar de jaren 80 kijkt, je kijkt van nou, wat springt eruit. Er zijn altijd van die artiesten die uitspringen. Nou, Cyndi Lauper is er ook zo eentje van.
1: Nou, als zangeres ken ik haar wel, maar als actrice ken ik haar niet.
0: Ja, zeker. Heeft in meerdere films wel gespeeld. En ook heel veel bijrolletjes gespeeld.
1: Ja.
0: Maar ik vind haar toch het meest bijzonder als zangeres. Ze heeft een beetje... Ja, ze heeft een aparte stem, maar ook een aparte uitdrukking. Als je haar in het gezicht kijkt, dat is een beetje een zeer expressioneel gezichtje.
1: Oké. Okay.
0: En dat sprak mij vroeger altijd aan. En haar kleden draagt en
1: ja,
0: haar
1: dat zeker, dat
0: allemaal
1: zeker.
0: Lekker ruig, een beetje echt jaren 80. Maar ik vond dat hier geweldig. En ik mocht haar graag horen.
1: Nou, zullen we dat nou dan ook doen?
0: Nou, laten we doen. Dit is Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun.

0: Ja, dat was Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Lekkere jaren 80. Meezinger, ja. Meedanser.
1: Ik hoor, het is maar goed dat de microfoon niet aan stond. Zo hard zat je mee.
0: Ja, je staat echt wel mee te schreeuwen, jij. Ja.
1: Ik, hè?
0: Ja, ik hoorde dat.
1: Oh.
0: Okay. Je hebt het zelf niet eens door, hè?
1: Nee, jongen. Nee, echt
0: niet. Je hebt wel vaker niks door.
1: Nee, klopt. Ook. Ja. We hebben een volgende nummer is Whitney Houston.
0: Ja.
1: Goeie actrice ook. Goeie zangeres.
0: Whitney Houston, ja. En het is, die past ook weer in het rijtje. En helaas dat ik het moet zeggen. In het rijtje van dat ze al overleden zijn. En eigenlijk een beetje op een tragische manier. Eigenlijk. En veel te jong.
1: En veel te jong. Ja, zeker.
0: Ja.
1: Maar een beetje eigen schuld.
0: Ja,
1: toch,
0: misschien
1: wel. Het toch? Ja, was toch met drugs enzovoort?
0: Ik was er niet bij. En dus ik weet het niet. Maar als je de verhalen hoort en leest. En als je dan luistert. Ja, dan is het allemaal wel drugs gerelateerd.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. En dat is natuurlijk niet altijd leuk. Maar je weet hoe het gaat in dat wereldje. Hè? De artiestenwereldje. En seks, drugs en dan rock and roll.
1: Ja.
0: En dan loopt het meestal niet zo best af.
1: Nee. Nee. Maar wat ik altijd wel leuk vind. Dit nummer is van The Bodyguard. I Will Always Love You. Het timinggevoel als die trommel komt.
0: Ja.
1: Toevallig hadden we het vorige keer over Koningsdag een tijdje geleden. En dat werd veel gedaan. We konden mensen zeg maar, met een trommel. En als ze op het juiste moment drukten, dan konden ze geld winnen.
0: Ja, precies. Het was ook zo'n spelletje ergens op de radio, toch?
1: Dat zou kunnen.
0: Volgens mij is er ook ergens. Ik weet niet meer welke zender, maar die deden dat toen ook. Dan moest je de bellen zien maar op. En dan moesten dat zingen gaan, zeg maar. Ja. En gingen ze dat timen. En gingen ze kijken of dat precies was. Nou, meestal ging dat niet echt goed.
1: Nee, we kunnen het nou thuis ook even testen.
0: Ja, dus voor iedereen thuis. Als je het nog even een keer wil proberen, dan is dit je kans.

0: Ja, dat was het. Whitney Houston en I Will Always Love You.
1: Ja, ik was net te laat.
0: Als ik dat zo zeg en ik kijk jou aan. Dat klopt dan wat met je raar.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dikke, diepe zucht, ja.
1: Ja.
0: Hey, de volgende. Moet ik echt wel zeggen, dit is echt één van mijn favorieten.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: En omdat?
0: Omdat. Nou, Patrick Swayze, ik vond het echt een geweldige acteur.
1: Ja, dat zeker.
0: Dus, natuurlijk super beroemd en bekend van Dirty Dancing. Ja, dat was de film toen in die tijd, in de jaren 80, 88 om precies te zijn. Ik weet nog dat ik naar de bioscoop ging toen.
1: Alweer?
0: Ja.
1: Met de fans van Patrick Swayze?
0: Zo ongeveer. Ja. Nee, maar ik ging toen naar de bioscoop. Dat was had ik een date. Met mijn toenmalige vriendinnetje.
1: Ja.
0: Dus, en daar heb ik toen die film gezien, zo in de bioscoop. En dat blijf je zo bij. Daarom weet ik het nog precies dat het 88 was.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nee. Ja, toen was jij.
1: Ja, daar was ik nog echt ukkie-mukkie.
0: Ukkie-mukkie. Dus, ja. Maar dat was echt Patrick Swayze. Maar later ook in Roadhouse had hij ook een geweldige rol.
1: Ja.
0: Was, ja. Fantastisch gewoon. Ook, ja, helaas, hij is er ook niet meer. Hij is ook een beetje triest aan zijn einde gekomen.
1: Ja,
0: met zijn ziekte.
1: Ja.
0: Dus, maar het is niet anders.
1: Nee.
0: Maar het is wel een beetje raar. Maar de laatste nummertjes die we doen, zijn ze allemaal wel een beetje weggegaan.
1: Nou, de categorie had ik niet zo ingeschat eigenlijk. Nee, maar dat is toeval, want we krijgen straks nog één.
0: Ja.
1: Ja, nou, zo is maar naar Patrick Swayze.
0: Nee, ik zeg, doe maar.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: En als laatste van deze avond, Anthony Kamerling in Toen ik jou zag uit de film Hero. Heel toepasselijk einde, dacht ik, Mike.
1: Dat dacht ik ook. Dat was hem alweer.
0: Ging heel snel. Ja, ik zeg tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele...
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas. Dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
1: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaats kloor. Ja.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: rapper nep. In de streets is er geen love, maar er is wel respect.
1: En je kan doen alsof het grappig is, maar er zijn mannen in gevangenis. Branden voor die drogen of voor hokken vol met cannabis. Jij loopt weer te stunten en die echte mannen vangen niks. Als je wordt beroofd, dan denk ik niet dat het toevallig is. Maar er zijn mannen in gevangenis. Branden voor die drogen of voor hokken vol met cannabis. Jij loopt weer te stunten en die echte mannen vangen niks. Als je wordt beroofd, dan denk ik niet dat het toevallig is.
2: Als je niet bent met die life, ga niet doen alsof.
3: Nee.
2: Ze gaan kotten met je shit, geen cabola stof. Cancel en expose is de nieuwe trend. Noem maar oude stempel, deze dingen ben ik niet gewend. Alles voor de likes, alles voor de hype.
3: Alles.
2: Mooi op de gram, rammel in je real life. Ongelukkig, want je wilt je met de rest meten. Je bent lief, waarom rap je over stacks racen? Hou het echt met je, ik wil je niet de les lezen. Soms heb ik stress en wil ik ook een fles leeg. Niet te veel showen, mannen gaan je flat leeg. Had je Freddy Bond.
1: En je kan doen alsof het grappig is, maar er zijn mannen in gevangenis. Branden voor die drogen of voor hokken vol met cannabis. Jij loopt weer te stunten en die echte mannen vangen niks. Als je wordt beroofd, dan denk ik niet dat het toevallig is.
0: Maar er zijn mannen in

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.